Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Mis geen nieuws uit Reden en Roosendaal. Met de gratis Studio Reden-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Reden en blijf altijd op de hoogte.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

7 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De plaatsing van geluidsschermen langs het spoor in Dieren is uitgesteld. ProRail verwacht in augustus met de werkzaamheden te beginnen. Die duren naar verwachting tot eind december 2026. De schermen moeten het geluid van passerende treinen verminderen. Sommige omwonenden hebben nog vragen over de noodzaak van de schermen en maken zich zorgen over het zicht op het station.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De politie heeft een drugslijn opgerold die actief was in onder meer Velp. In totaal zijn 17 verdachten aangehouden, onder wie een 32-jarige man uit Velp. 5 verdachten worden gezien als de hoofdpersonen en zitten nog vast. Ook zijn 12 zogenoemde rijders aangehouden. Zij brachten drugs naar klanten en afleverlocaties. Door de politieactie is een belangrijke drugslijn uit de regio verdwenen, waardoor de drugshandel in Velp een flinke klap heeft gekregen. Het onderzoek loopt nog.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mis geen nieuws uit Rhede en Roosendaal. Met de gratis Studio Rhede-app lees je altijd het laatste lokale nieuws. Zonder reclame en zonder account. Zet ook de pushmeldingen aan. Open de app, tik op het hamburgermenu en kies Meldingen. Zo ontvang je direct een bericht bij belangrijk nieuws. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zoek op Studio Rhede en blijf altijd op de hoogte.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vielen door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging Duitsland in. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging tot aan de grens door controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Een hele goede morgen deze zaterdagochtend, 18 juli 2026. Het is 10 uur geweest. Je luistert naar een splinternieuwe Goedemorgen voor jou hier op Studio Reden met 2 uur lang heerlijke muziek. Je hoort de Jelly Roll met I'm Good, Martin Garrix, There For You en Alison Moyet met All Cried Out. Misschien moet je wel even ontladen van een pittige vrijdagavond en dan is deze 2 uur lang... Nou, een soort van muzikale kus om eens even lekker wakker te worden. Callum Scott, Dancing on My Own, na Harry Styles. Met American Girls. Een hele goede morgen.

een stem. Callum Scott en een prachtig einde van Dancing on My Own hier op Studio Reden. Ja, hij had heel veel succesvolle shows, volgens mij 4 in totaal in Nederland. Bruno Mars hoor je straks met On My Soul. Nou, een man die een geweldig acteur is geweest ook. En het was een magneet voor vrouwen. Misschien ook wel gewoon voor mannen, want dat kan allemaal bij deze man. Maar hij is ook een geweldig muzikant. Het is Lenny Kravitz met Ain't Over Till It's Over.

On My Soul, Mr. Bruno Mars hier op Studio Radio op deze zaterdagochtend 18 juli. Is het zo dadelijk One Direction, dat is weer even geleden, met Drag Me Down. En over even geleden gesproken, deze plaat was wel hun allergrootste hits, ook in Europa. Maar dat is al wel 40 jaar geleden dat die uit is gekomen. Cock Robin met The Promise You Made. If I live-

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

One Direction met Drag Me Down. En daar komen de woorden verlangen en aantrekkingskracht natuurlijk bij kijken. Ook bij een plaat die je zo dadelijk gaat horen. Misschien nog wel veel meer zelfs. Kevin Little met Turn Me On. Na Max en Andy Grammer met The

moeilijk stil blijven zitten bij deze plaat. En wat zei ik? Verlangen en aantrekkingskracht. Daar druipt het vanaf bij deze plaat natuurlijk. Kevin Liddell met Turn Me On hier op Studio Radar. Een classic van Police dadelijk. Every Breath You Take. Tommy met Cheerleader in de Felix Jan remix.

Als je heel vaak zegt The Police en Sting, dan heb je het toch heel vaak over deze plaat. Uit 1983 alweer was het Every Breath You Take. Maar voor de wat jongere generatie is het vooral ook de cover geweest uit 1997 van de Puff Daddy met Faith Evans. I'll Be Missing You, waar deze sample natuurlijk helemaal doorheen is gegooid. Benny is het straks met Super Lonely naast Benson Boone met

deuntje wel, hè? Benny, Super Lonely hier op Studio Reden. Voordat deze man bekend werd met Blurred Line, had hij al een hele grote hit. En dat is deze. En dat weten niet heel veel mensen. Maar deze is gewoon van Robin Thicke. When I Get You Alone, hier op Studio Reden.

0: 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. Een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file door de grenscontroles. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bergingswerkzaamheden op knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord rijden er langzaam met ongeveer een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele goedemorgen op deze zaterdagochtend 18 juli 2026 is het 11 uur geweest alweer. En luister je naar het tweede en laatste uur van deze goedemorgen natuurlijk op Studio Reden. Open ik de tweede uur met Nona, Forever Yours. Ook Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Ja, dat is gewoon artiest en daarna een nummer van de platen. Simply Red ook met Sunrise. Hoor je zo dadelijk Nederlands trots Sommieu met de heerlijke plaat door Dark Before the Dawn. Na Gotye, Somebody That I Used to Know.
1: Now

wat goed. En Nederlands trots, Sommieu. En die gaan in november, nee dat moet ik goed zeggen, eind oktober gaan ze beginnen met hun Europese albumtour. Ze trappen af met 24 Hours in Boekarest. Ze gaan onder andere naar Leuven, Antwerpen, Hamburg, Berlijn, Praag, Wenen, Zurich, München. En natuurlijk ook volgend jaar, 22 januari 2027, staan ze in een uitverkochte Ziggo Dome. Althans, er zijn nog kaartjes, maar dat is al een heel eind weg.

Het herkenbare geluid van Lady Antebellum met Need You Now is zo dadelijk over herkenbaar gesproken. Alex Warren met Passenger. Na een plaat die je de menig club goed doet op de dancefloor. Cascada met Evacuate the Dancefloor.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Utrecht Den Bosch, 5 minuutjes vertraging. Bij Waardenburg, 20 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf Duiven, 8 kilometer file. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland... tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

plaatje. Alex Warren met The Passenger. Op deze zaterdagochtend, 18 juli 2026, is het vandaag natuurlijk de dag van de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. En het gaat morgen de finale gespeeld worden van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië. Kan ik een hele hoop over zeggen, ga ik gewoon niet doen. Want ik ga het gewoon lekker bij muziek houden vandaag. Zoals Texas, die je straks gaat horen met Inner Smile. Na weer een heerlijke classic van The Romantics. Dit is Talking in Your Sleep, hier op Studio Reden.

lekkere plaat van Texas, Inner Smile. En over jouw Inner Smile gesproken. Eens even kijken wat Jan van Gelderen daar straks van gaat maken. Want je hebt natuurlijk al gemerkt dat het gisteren al ietsje koeler was. Vandaag wordt het ook alweer ietsje koeler. Alhoewel, we zijn dan ook al verwend. Als je naar de temperatuur kijkt en we dit alweer koeler gaan noemen. Maar we komen natuurlijk van 30 plus graden af. Jan gaat jou daar, mij daar alles over vertellen. Na Jan hoor je Robin Schulz met Sugar. En nu is het de kopman van Maneskin, Damiano David, met The First Time.

Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.

Robin Schulz met Sugar. En dit sampletje is nog in enorm veel platen gebruikt. Maar wat blijft die ontzettend goed. Over goed gesproken, dadelijk heb je nog Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En dan wandelen we een heel klein beetje richting het einde van deze goeiemorgen van zaterdag 18 juli 2026. Want dat is bijna 12 uur alweer. Vandaag geef ik verder nergens de plaatjes water, dus je hoort iedereen op volgorde vandaag hier op Studio Reden. En ik hoor jou weer, of jij mij, morgenochtend 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abonneer is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk in onze regio. Bij elkaar 80 kilometer file. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 18 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is je vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 8 kilometer file tussen Duiven en de grens. 20 minuten vertraging ook de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Door 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tot aan Duiven. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 11 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland, of eigenlijk richting Nijmegen, daar staat 4 kilometer file. Vanaf Elst is je vertraging 20 minuten, want de vierdaagse feesten zijn begonnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lekker begin van je zaterdagmiddag met deze Olivia Rodrigo. Je hoorde Drop Dead. Ik heet je van harte welkom. Komende twee uur ben ik je gast hier. Lekker hits

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Gelderse wegen. 60 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer file staat er tussen Culemborgen en Zaltbommel. Dat is natuurlijk het alternatief voor de afgesloten A27. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven. 8 kilometer en een bijna een half uur oponthoud. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En de Nijmeegse vierdaagse feesten zijn begonnen. Druk op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Studio Reden.

106.9 in de regio Dieren. 107.2 omgeving Velp. En natuurlijk overal op DAB en op het www, het wereldwijde web. Kun je lekker gaan luisteren naar Yo

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in Gelderland. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 17 kilometer file vanaf afrit Everdingen een 30 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Er staat namelijk 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de Nijmeegse vierdaagse feesten zijn begonnen. Daardoor drukt op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens ben je 25 minuten extra kwijt. Ook op de A12 en dan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven een kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen 20 minuten extra door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is het oponthoud 20 minuten. De N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Aalten en Bredevoort staat 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

geweldige, heerlijke single van deze Ed Sheeran, You're the Camera. Hij bracht dat daarmee de tijd alweer even na 1:30 hier bij Studio Reden. We gaan dus even lekker terug in de tijd. Even uit ons

0: De noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een 25 minuten vertraging. De A12 naar Duitsland voor de grens 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein is het oponthoud een kwartier. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen ben je ook een kwartier extra kwijt tussen Elst en Nijmegen. De N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Varsseveld en Bredevoort is het oponthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Waar ik een hele fijne zaterdagmiddag mag wensen hier bij Studio Rijden. Natuurlijk lekker midden in je weekend. En voor sommige mensen ook wel de vakantie. Nou, dat gaat goed in ieder geval met goede muziek hier op de radio. Met Purple Disco Machine. Dat was Dopamine. En we trapten ook nog het uur af met nieuwe muziek. Sambar en My Body Isn't Ready. Nou, waar mijn lichaam ook zeker niet voor gemaakt is om te dansen. Dat kan wel met

in elk geval een heerlijke zomerse plaat. Talk to You Another met 54 Ultra. En daarvoor hadden we een heerlijke klassieke Blues Brothers met Everybody's Need Somebody to Love. This is The Ocean, Mike Perry. You can be-

Mark Anthony, I Need To Know. En ook nog daarvoor Mike Perry met The Ocean. Natuurlijk hier op Studio Reden. Met onderweg Lisa Stanfield, doen we naar Robin Hillen. En dit is...

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Kerkdriel 20 minuten vertraging. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En de andere kant op, tussen Beek en Duiven, is het oponthoud 10 minuten. Ook 10 minuten lang onderweg ben je op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen ook 10 minuten vertraging voor Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

End of the World, Miley Cyrus song erover en ook nog Aretha Franklin met A Think. Nou, ik denk dat we onderweg zijn naar de klok van 3 uur, direct het NOS Journaal. Tot die tijd nog even een paar platen zoals Luke Christopher. Dit is Lot to Learn.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pascal van Meerden. Je beleeft
1: het hier. Ja, nog een klein uurtje bij op deze zaterdagmiddag met Dancing with a Stranger. Sam Smith trapte het uur af en ook nog Sienna Spiro zojuist, Material Lover. En dit is Elke Zar.

of the groove.

The Waiters, Bruce Hornsby en The Range. En we hadden ook nog Stay van Kensington. Ja, ik hoop dat je er nog even bij blijft. Want de muziek gaat hier natuurlijk lekker door. Onderweg is Snow Patrol naar Enrique Iglesias.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

lekker als je dat in je auto hebt. Zeker in de zomer. En sunroof, oftewel lekker open dakje. Nicky Jor hier op Studio Reden. Ja, zit erop voor mij voor deze zaterdagmiddag. Redelijk een goed deel van het weekend staat nog voor de deur. En morgen om 2 uur dan ben ik er weer gewoon bij hier op de radio. Hè. Maar hou hem zeker hier bij Studio Reden. Voor goede muziek moet je hier zijn. Hè.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet van je zomer.

donkerder begint te worden. Maar goed, dat waren de Lost Frequencies met Reality op deze zaterdagmiddag. Redero Stijl Centraal tot aan 6 uur. Je kan je groeten doen naar studio@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studio Reden app. Onderweg Armin van Buren, Sommieu en nu Soul Sister, The Way to Your Heart.

collega van ons die besteden hun aandacht aan wat therapie op de zaterdagmiddag. En ja, die zie je dan een beetje zweven en een beetje rommelen of wat dan ook. Hè. Maar goed, dat mogen ze doen. Dit was Armin van Buren met therapie. En hiervoor nog Sommieu met Dark Before the Dawn. Wie zin heeft in de middag vol nostalgie, kan morgen terecht in de Dorpskerk in Spankeren. Want daar brengen zangeres Sanne Gloria uit Hummelo en pianist en theatermaker Zwaanstam een ode aan Toon Hermans. Bekende klassiekers worden afgewisseld met minder bekende liedjes, gedichten en verhalen. Ook is er volop ruimte om mee te zingen. Het optreden dat begint morgenmiddag om 3:00. Kaarten die kosten €13,50. Dus liedjes van Toon Hermans morgenmiddag in de Dorpskerk in Spankeren. Heb je ook nog wat informatie? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Nou, terug naar de muziek dacht ik zo, want Stella Lefty die komt eraan met Boston. En nu Janice. I love your smile. Studio.

met Basten. En hiervoor hadden we nog I Love Your Smile uit de jaren 80 van Janis op Studio Reden. Ja, vrienden, Reden Roosendaal Centraal, tot dan 6 uur vanmiddag. We maken er gewoon een groot, lekker gezellig feestje van. Met lekkere muziek. Davinio David, Born with a Broken Heart. Ginger Nina komt nog met Sunshine. En nu, Rafaela Cara, Avar la Mora, Comicia Tu.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ginger Nina met Sunshine. Nou, en als ik dan even naar buiten kijk, dan vraag ik hem af, hoor. Dus, maar goed, het is toch wel over het heerlijk weer. Eens even kijken. Automobilisten rond Velp en knooppunt Velperbroek moeten de komende weken rekening houden met een flinke verkeershinder. De provincie Gelderland voert van 29 juli tot en met de 9 augustus groot onderhoud uit aan de N325 pleinroute. Daardoor is steeds één rijrichting afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A15, A50 en de A325. Niet te verwarren met de N325, want dat is de pleinroute. En de A325, dat is de weg van Arnhem naar Nijmegen, langs het Gelderdom, weet je wel. Door de werkzaamheden op meerdere wegen rond Arnhem verwacht de provincie extra drukte en langere reistijden. Dus de automobilisten die nog moeten werken deze vakantieperiode, houd er even rekening mee. Want we krijgen te maken met verkeerschaos. Want de pleinroute die gaat deels dicht en omleiding.

een relaxte muziek. Wat een gezellige, mooie liedjes allemaal weer op Studio Reden. Family of the Year met Hero. En hiervoor nog Alan Clark met Hold On. Ja, vrienden. Het is vandaag 18 juli. Lekker dat je luistert. We duiken direct de popgeschiedenis in, want 18 juli is een datum vol legendarische primeurs en opvallende verhalen. We beginnen in 1964 in het casino van Knokke. Daar schrijft de Nederlandse ploeg geschiedenis door voor het allereerst het prestigieuze Songfestival te winnen. Met jonge talenten als Willeke Alberti en Trea Drops bliezen we de Belgen compleet van het podium. 10 jaar later, in 1974, kreeg John Lennon minder gezellig nieuws. Hij moest van de Amerikaanse immigratiedienst het land uit vanwege een oud wietdelict uit Engeland.

in op deze heerlijke zaterdagmiddag. Lekker swingende zomerse muziek van deze Bauza Magnetic. En hiervoor nog uit de jaren 80 City Youngblood, If Only I Could. Straks in het tweede gedeelte Rede Roosendaal Centraal nog meer regio-info en heel lekker muziek. Dus blijf luisteren. Nu Camilo Cabello. Bam.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
3: Studio Reden.
4: Wearing an orange dress, walking in.

Wat een jazzy sound, wat een jazzy nummer van deze Olivia Jean. Man, I Need. En hiervoor nog Capital Cities met Safe as Sound. Bandion-speler. Ja, ik lees het goed. Geen accordeonspeler, maar bandion-speler. Karel Kraaienhof en het Mantari Quartet treden morgen op bij Kasteel Middagden in De Steeg. Tijdens het Zoomerconcert brengen ze een muzikaal eerbetoon aan de beroemde filmcomponist Ennio Morricone. Op het programma staan bekende filmmuziek, tango en een minimal music. Met werk van onder meer Morricone, Astor Piazzolla, Philip Glass en Nino Rota. Het concert begint om 11:30. Kaarten die zijn nog verkrijgbaar via de organisatie. Dus dat morgenmiddag bij Kasteel Middagden. Het concert van Karel Kraaienhof en Mantaki. Dus ga er lekker heen. Een zomerconcert is altijd leuk en altijd genieten. En wij gaan genieten van Whitesnake. Is This Love? Studio Reden.

0: Aiden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Maniac van Michael Sabello. Dat kwam uit de jaren 80. En je raadt het al, dat lag op plankje 80 van die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Ja, die kast die heeft toch wel een eervol plaatsje. Hiervoor nog Teddy Swims, Mr. Know It All en Milo hadden we ook nog met Ayo.

ledenmobiel. En ja, dat is dan nu, deze week, bij de Kerkmarkt in Dieren. Want dan kunnen inwoners iedere vrijdag gratis terecht. Dus aankomende vrijdag dus. Voor energieadvies van een energiecoach. En die geeft tips over onder meer isolatie, ventilatie, zonnepanelen en zuiniger verwarmen. Met het mobiele informatiepunt wil de gemeente zichtbaar aanwezig zijn in de dorpen en inwoners makkelijker informeren en helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dus wil je ook verduurzamen? Heb je informatie nodig? Heb je nog wat interesse daarin? Dan ga je naar zo'n mobiele huisje van de gemeente Reden. Die trekt de wijken in de komende maanden, de komende weken voor het energieadvies. Heb je ook nog wat informatie? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Studio Reden. En we gaan weer terug naar de muziek. Taylor Swift die komt eraan met Opalite. En nu dat hele mooie nummer van de Black Eyed Peas.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt eerst de zon nog een tijdje. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. In het weekend is het overal minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind uit het noordwesten. Dagelijks wordt het rond de 20 graden met wolken, zon en soms een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: New truck, big lady.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je beleeft het hier. Geniet.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.